De Betsy is hier op RSG met Suikerbos se woorde. Luister na hierdie pragtige liedjie, Elton John en George Michael, dan gesels ons met Karin Joubert.

0: Ons het geluister na 'n deel uit Carmina Burana van Orff.
1: Hallo, ek is Charles Du Plessis, pianist, musiekverwerker en dokter van musiek by die Universiteit van Pretoria. Jy luister na Musiekbonbons op RSG.
0: Vervolgens die ouverture uit Giovanni Paisiello se Proserpine.

Die Adelphi saxofoon ensemble het hulle interpretasie van een van Farkas se Hongaarse danse gegee. Nou die Polonaise van Anatoly Liadov van Rusland, Yevgeny Svetlanov, lei die Russiese simfonieorkes.

0: Kathleen Battle en Wynton Marsalis het 'n aria van Alessandro Scarlatti uitgevoer. Bly geskakel vir deel 3 van Musiekbonbons op RSG.
1: In 9 Augustus se dis opera luister ons onder andere na I Lombardi, I Masnadieri en Otello van Verdi, as ook La Belle Hélène van Offenbach, Polyeucte van Gounod, Madame Butterfly van Puccini en La Sonnambula van Bellini. Van die sangers is Dion van der Walt, Jannie Moelman, Anina Wasserman, Renata Scotto, Kathleen Battle, Joan Sutherland en Giuseppe Giacomini. Dis opera, sondagaand om 9:10, saam met my, Charles van Heiningen.
0: Welkom terug by Musiekbonbons hier op RSG. Wat van die pragtige serenade van César Cui?

Die Tsjechiese Simfonieorkees onder leiding van Robert Stankowski het die serenade uit Kwee se suite nommer 4 gespeel. Hier is 'n werk vir Franse horing en harp van Nicolas Boscha, Georges Barbeton en Lely Luskin voer dit uit.

Even aan net voor de chain. Je hempen te stik. Je haren voor Olaf's. Ze kan me niet spieren. Je mensen vervloed. En je sleutels gekregen. En een lange vervooi. En dus het alles voor altijd voorbij. En je rijdt, en je rijdt.